0: bloop, bleep, bloop, bloop, bleep.
1: I guess I never should have ordered clam soup.
0: Bloop, bleep, bloop, bloop, bleep, bleep, bloop, bloop, bloop, bleep, bleep, bleep.
1: I wonder where to go to buy a car cheese.
0: Bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, bloop, blo